0: Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Syrsky door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe kans meer aanmaken. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Syrsky door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. De Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. En dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 en dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer!

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een wonder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt van 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. En omdat Japan momenteel onder een hittegolf gebukt gaat, krijgen kantoormedewerkers bij wijze van uitzondering het advies om in een korte broek op het werk te verschijnen. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeraar!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland. 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. KPN heeft afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland. 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe jij 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeren!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Everdingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en daardoor weer viel op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. In

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. En een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikt als garnering van desserts. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Everdingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn, ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Dat komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. En de Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapte op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Het weer bewolkt met

0: kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Dat komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was één zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A16 bij daar Rotterdam. Daar is de rechterrijstrook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 tenslotte Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio

0: Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe koks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. En bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn iets minder mensen gewond geraakt dan eerder gemeld. Er zouden 15 gewonden en 1 zwaar gewonde zijn gevallen. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A16 Breda Rotterdam. Daar is de rechterrijstrook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17.

A10 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16 vertraging bijna een half uur. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt de Hocht. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn nu al bijna 1000 mensen overleden. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. En Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt Te Hocht. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt Te Hocht. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En dat was rond de opening en programma Bond voor Vandaag Muziek uit jaren 1982. Nederlandstalige muziek, maar dat had u natuurlijk al herkend. Dit was Doe Maar en Doris Day. Ik ben Jan Berg en programma Bond, daar luistert u naar. Blijft u erbij, dan zorg ik uiteraard voor de muziek. We gaan bij Nederlandstalige muziek blijven en wel hedendaagse muziek. Miss Montreal en haar plaats Schuilen.
1: Oh.

0: gewoon even lekker schuilen. Miss Montreal, oftewel Sanne Hans, hè, zoals ze echt heet. Schuilen, de titel van de plaat. We gaan eens even lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe Munk!
0: De Beatles hebben over u klaar liggen, 1967.

0: Inderdaad, de Beatles of ook wel de Fabulous Four, zoals ze dan ook wel worden genoemd. En dit was Penny Lane in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Hoppen we weer naar het jaar 2008 inmiddels met Mika.

0: De muziek van Mika Love Today. Dit is in ieder geval het nummer 2008 alweer. Ja, het gaat de tijd snel als je daar weer eens even naar kijkt, naar die jaren. 2008 alweer, 18 jaar terug in de tijd.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Ja, dit is iets recenter. 2019. Eva Max voor u. En Thorn.

0: Ja, zo is maar net even de vrolijke muziek die hier voorbij komt denderen. Nick Langhuizen, ik ga nog niet mee, zoals de titel van dit nummer.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar de jaren 90 met Bronx Style Bob en Forbidden Love.

0: en zeker de muziek van Bronx Style Bob. En dit was een nummer met de titel Forbidden Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur, Matthijs van de Floaters. We gaan naar het jaar 1977. En dit is Float On.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. Een 29-jarige man is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder tijdens een verlof uit een psychiatrische kliniek. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. En Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Daarover zijn afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt de Hocht. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zomer.

1987, de muziek van Rick Astley samen met Lisa. When You're Gonna was de titel van de plaat. We gaan door met de muziek van Somber. Dit is 12 to 12.

0: alweer 2 jaar geleden dat het uitkwam. Somber en 12 to 12. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, Jimmy Gilmour and the Fireballs. Dit is de Sugar Shack.

0: Ja, lekker hoor, die gouden oude meuk. 1963, ja, toen was ik nog een heel klein manneke. En toen stond dit in de hitparades. Jimmy Gilmer en de Fireballs, de Sugar Shack.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Justin Timberlake.

0: van Justin Timberlake. Alweer terug naar het jaar 2003. I'm loving it.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook voor u draaien. The French Family Band. TX2TM.

0: zo met een grappig plaatje wat ze binnenkwam via de mail. The French Family TX2TN, oftewel From Texas to Tennessee. Maar dat had u al begrepen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen bij die?
0: En dat is 2014 met Katy Perry. Let

En dat was met deze opname Katy Perry uit 2014. Legendary Lovers bracht ons aan het einde van het programma Bond weer van vandaag. Ja, opeens zitten we er dan weer doorheen. Uurtje gevarieerd voor muziek op de radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg. En ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gezet en achter elkaar geplaatst. Mocht u willen reageren op het programma, mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, als het adres wat daarvoor open staat. Ja, en voor het overige wens ik u nog een hele fijne dag. Ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met Alice Cooper, School's Out. We gaan nog zo langzaam richting de schoolvakanties, hè. En daar hebben we nog een nieuw werkje van Gloria, LBG's Choir. The Times They Are Changing, het oude nummer van Bob Dylan uiteraard. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot...

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt Te Hocht. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zomer.

0: gelooft het niet, maar er waren plannen voor een stadiontour dit jaar. Nou, daar is er niet van gekomen vanwege de hoge leeftijd van Keith Richards. Die trekt dat niet meer. Maar aan stoppen denkt de man ook niet. Want de liedjes blijven maar stromen, zegt hij, als water uit de kraan. Nou fijn, laten we maar beginnen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En je kunt er van alles van vinden dat die mannen op zulke hoge leeftijden nog actief zijn. Maar ze hebben natuurlijk wel wat neergezet in de loop van de jaren, want ze zijn al even actief, zeg. Jeetje mina, vanaf de jaren 60. En gezien de levensstijl die de mannen erop nahielden, vooral in het verleden, had het natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen. Laten we eerlijk zijn. Het is inmiddels 22 juli. We zitten midden in de schoolvakanties, maar de eerste mensen zijn alweer terug en moeten aan het werk. Ik wens je heel veel sterkte. Ik heb mijn vakantie nog voor de boeg. Dat is een goed vooruitzicht. Dit is Rob op woensdag. We gaan weer een heel uur classics draaien. Ik heb hier twee vinylplaten voor je klaarstaan. Die draai ik zo meteen. En straks uiteraard weer een broodje aan verhaal. Ik wens je weer heel veel plezier. Vandaag bij Rob op woensdag. Laat de classics maar komen.
2: Zie

0: week door midden. Met classics en af en toe een hit.
1: Wij zagen de week in tweeën.
2: Op voedsel.
3: Dit is een bericht voor alle bezoekers van dit radiostation. Het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Ik herhaal, het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien.

0: bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee plaatjes voor je gaan draaien van vinyl. En ik kreeg van de week de vraag of het niet een keer anders kon. Altijd maar die ethisch, heb je niets anders? Nou, ik heb eens even in de bakken gerommeld. En jawel, ik heb iets anders gevonden. Namelijk twee tracks uit de 90's. Met daarbij de opmerking dat dat natuurlijk wel het tijdvak was waarin die singeltjes uit begonnen te sterven en langzaam werden vervangen door cd's. Maar goed, ik heb er twee voor je gevonden en die ga ik nu voor je draaien. Zometeen een Engels duo dat bestond uit Bill Drummond, alias Kingboy D, en Jimmy Cauty, alias Rockman Rock. De basis van hun bandje lag in de punkscene, maar omdat de opkomst van de house scene bij de mannen nogal interesseerde, besloten ze samen om een sample track op te gaan nemen. Dat was eigenlijk best wel succesvol en smaakte dus naar meer. Ja, dat is maar goed ook, want in totaal scoorden ze 4 hits in Nederland. En bij een van die hits zochten ze de samenwerking met de Amerikaanse countryzangeres Tammy Wynette. En die ga ik zo meteen voor je draaien. De KLF komt eraan, Justified and Ancient. Maar eerst een Duitse Eurodance-groep die in 1989 werd opgericht door producer Thorsten Fenslau. Er waren nogal wat wijzigingen in de bezetting, maar desondanks scoorden ze een aantal grote hits in Europa, waarvan de allergrootste Mr. Veen was. En die ga ik lekker niet voor je draaien, maar wel die andere grote hit, met daarin een bekend sampletje uit de jaren 80 van Tears for Fears. Dit is Culture Beat en No

blijven nog even heel kort bij het kampvuurtje zitten. Oh, lekker. En ik heb zelf altijd moeite om die tracks uit de 90's als klassiekers te zien. Maar goed, ze zijn inmiddels wel plus.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Noorwegen herdenkt vandaag de 77 slachtoffers van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolg hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. En door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn nu al bijna 1000 mensen overleden. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek een slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt De Hocht. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio 1.

0: feel very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: En nou, a word from our sponsor.
4: Love that!

Sweet Escape. En het is alweer 20 jaar geleden dat Gwen Stefani dit uitbracht. Dat deed ze samen met Akon. Ja, zo moet je dat uitspreken. Zoek het maar eens op. 22 juli. Het is vandaag een hele bijzondere dag als je Selena Gomez heet. Of Cornald Maas. Of Dirk Kuyt. Of Kate Ryan. Die zijn namelijk allemaal jarig. Ben jij vandaag ook jarig? Een hele fijne dag toegewenst. En uiteraard van harte.

1966. The Supremes en You Keep Me Hanging On. En Diana Ross die werd nog niet eens benoemd als de leadzangeres, laat staan als soloartiesten. Dat was toen nog helemaal niet aan de orde. En er zitten wat bijzonderheden aan deze track. Namelijk één daarvan is dat dit een van de eerste tracks aller tijden is die werd opgenomen en geëdit als multitrack. Tegenwoordig is dat dus heel normaal, hè? Maar toen was dat dus duidelijk niet zo. En een tweede bijzonderheid is dat hij in 1986, dus 20 jaar na dato, nog een keer zou worden uitgebracht door Kim Wilde. En die deed het zelfs iets beter dan het origineel, namelijk nummer 17 in de top 40. En het origineel bereikte slechts een 26e plek. En als we het dan toch over succes hebben, dan hebben we het over deze dame, Sabrina Carpenter.

0: kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Kijk, nou weten we natuurlijk dat broodje aap-verhalen niet waar gebeurd zijn. Maar sommige van die verhaaltjes die klinken zo plausibel en zo echt dat het waar gebeurd zou kunnen zijn. En vandaag heb ik zo'n verhaaltje, luister maar. Wist jij dat koeien scheten het brandbare methaangas bevatten? Er was dus een boer die dat niet wist. Maar nadat de dierenarts dit bij de boer had gedemonstreerd met behulp van zijn aansteker, is de hele boerderij afgebrand. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Ja, leuk is dat, hè? Om al die oude liedjes nog een keer te horen. Dat is nou typisch Rob op woensdag. Een heel uur classics op jouw favoriete radiostation. Dat doen we iedere woensdag. En volgende week ook weer, hè? Dit was een grote hit in 1975 voor Glen Campbell, de Rhinestone Cowboy. Maar helaas gaan we nooit meer iets van hem horen. Hij overleed namelijk op 8 augustus 2017. Zoals gezegd, volgende week is er een nieuwe Rob op woensdag. Dan maak ik een hele verse aflevering voor je.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bedaar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek een slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt Te Hocht. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Exo!

0: Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Vrachtwagens die er dan toch nog overheen rijden kunnen een boete van €500 krijgen. Noorwegen herdenkt vandaag de 77 slachtoffers van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. En de Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. Dan de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek een slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk ten slotte op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt De Hocht. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft, na openvouwen, een scherm ter grootte van een paspoort. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Tjornomorsk. En Noorwegen herdenkt vandaag de 77 slachtoffers van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. D-reis en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de twee trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeren!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Hier alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Dus welke kleur heeft het legendarische monster Shrek in de gelijknamige actiefilms, animatiefilms trouwens? Felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen of is dat paars? Dus welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in het gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw, is dat knalgeel, is dat moerasgroen of is dat paars? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Dus studio@excellentfm.nl, daar moet je eventjes alles naartoe sturen. Je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk... Maar het belangrijkste is natuurlijk de antwoord op de vraag van vandaag. Want welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen? Of is dat paars?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: En u luistert nog steeds naar Radio Excellent, want we gaan door met de films van vandaag. Ontdek de kracht van verhalen op de meeslepende manier. Of je nu liefhebber bent van epische avonturen, hartverscheurende romances of bloedstollende actie, onze bioscoopagenda heeft voor elk wat wils. Van blockbusters die de grenzen van de verbeelding verleggen tot intieme meesterwerken die je raken tot in het diepst van je ziel. We hebben het allemaal voor je geselecteerd. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We hebben de Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar Prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook rustig leven van prinses Rosalina bedreigd. Leuke film. Ik heb hem trouwens gezien met mijn kleinkinderen. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal is het sterrenstelsel opereren nog verspreide imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen, waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco. Rutger, Thomas en hun hond Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Ja, wat gek. Al snel blijkt het geen toeval te zijn, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas het mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In de race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en de andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda van vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier bij. Ja.

0: ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de Spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan somatische wellness doen. We luisteren naar je lijf. Het gaat over gezondheid, het gaat over sport en stressmanagement. Vroeger ging je naar de sportschool om jezelf helemaal af te beulen. Zweten tot je bij neervalt, loodzware gewichten tillen. En de volgende dag vergaan van de spierpijn. No pain, no gain was het motto. Maar als je de fitnesstrends bekijkt, zien we dat ze de harde aanpak massaal achter ons laten. De grote modetrend in de wellnesswereld is op dit moment somatische wellness. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent simpelweg sporten en bewegen vanuit je gevoel. Met de focus op je zenuwstelsel. In plaats van je lichaam nog meer stress te bezorgen met een loodzware bootcamp, kiezen we nu massaal voor rustige, functionele bewegingen. Denk aan ademwerk, pilates of gerichte oefeningen om spanning in je nek en schouders los te laten. We hebben namelijk ontdekt dat onze mentale stress zich opslaat in ons fysieke lichaam. Al die uren achter de computer en die volle agenda zorgen voor een constant alert zenuwstelsel. Door heel bewust en rustig te bewegen, vertel je je hersenen dat het veiligst is dat je mag ontspannen. Dat het niet meer om hoe je lichaam eruit ziet in de spiegel, maar om hoe je lichaam voelt. Minder presteren, meer voelen, een hele trend als je het mij vraagt, waarbij je uiteindelijk zonder schuldgevoel een versnelling terug mag schakelen. Doe jij al mee aan deze zachte revolutie of zweer je toch bij zware gewichten? Laat het me weten, stuur dat eventjes op naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl met hoe jij hier tegenaan kijkt. Dus ga je ook somatisch wellness doen of laat je je lichaam nog helemaal afbeuken? Laat je het me weten via studio@excellentfm.nl.

0: Excellent! Rob Holland, ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest prankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En neem je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. De Star Wars lichtzwaard van Luke Skywalker voor een recordbedrag geveild. Een lichtzwaard, lightsaber, dat Mark Hamill gebruikte in zijn iconische rol als Luke Skywalker in de Star Wars filmreeks, is voor een recordbedrag geveild. Volgens Heritage Auctions in wisseldet het reliquie voor bijna 3,3 miljoen euro van eigenaar. Het bewuste lichtzwaard werd onder meer gebruikt in de onder fans beroemde scène uit Star Wars episode 5, The Empire Strikes Back uit 1980. Daarom neemt Luke Skywalker het op tegen de slechterik Darth Vader, die zijn hand afhakt alvorens te onthullen dat hij de vader van de held is. Joe Madena en Heritage Auctions noemde het lichtzwaard een van de belangrijkste nog bestaande Star Wars objecten. Het is afkomstig uit de emotionele climax van The Empire Strikes Back, de scène die een voor de meest onvergeten momenten uit de filmgeschiedenis opleverde. Zanger Rob en Danielle gaan nooit op vakantie. Waarom 10.000 euro's uitgeven als thuis ook altijd vakantie is? Terwijl veel Nederlanders de koffers inpakken voor de zomervakantie is er ook een groep die het helemaal heerlijk vindt dat allemaal aan zich voorbij laten gaan. Ze kiezen voor een zomer in eigen huis en tuin, niet uit noodzaak, maar uit overtuiging. Want waarom zou je vertrekken als je thuis precies vindt wat je nodig hebt? Rob Zorn en Danielle laten zien dat je voor een geluksgevoel niet ver hoeft te reizen. Kaarsjes en een vuurschouw aan, tv naar buiten en een happie en een drankie op het vlonder van de woonark. Blijer maak je Rob en Danielle niet tijdens een Hollandse zomeravond. Nederland is verschrikkelijk mooi, zegt Rob. Als ik hoor dat mensen zo 8 tot 10.000 euro uitgeven aan hun zomervakantie, denk ik, ik zet het geld liever in mijn huis dan behoud je. Al kan het me wel goed voorstellen dat je op uit wil als je op een flatje woont. Ja, en dat was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen en dat is donderdag 23 juli. Woeste Grond op NPO 1. Een drama. Brit wordt wanhopig wanneer ze een avond thuis moet blijven. NOS Journaal om 8 uur. Dan het gevoel van de vierdaagse achteraan. De keuringsdienst van waarde om 5 over 9. De NOS de avondetappe over wielrennen natuurlijk. En goedenavond. Nederland sluit daar de avond weer af. Dan hebben we 10 voor 8 wildernis onder water. Regen is zoet, maar het is het schoon, ja. Macronada's, zwarte haren, donkere ogen. En dat wordt er een reportage van gemaakt. Sembla, 9:15. NOS Nieuwsuur, 10:00. Om 10:50 Adieu, een religieus praatprogramma. En van boerenkool tot karkuma, een leuk programma. Dan hebben we om 7:30 hebben de First Dates, de Beach Club. In de Beach Club hoopt Joe dat zijn unieke humor eindelijk gesnapt wordt. De slimste mens België komt er achteraan om 8:30. Dan Wildlife om 9:30. En nog één keer Fit om Pounds om 10:30. Dan Ik weet er alles van op RTL 4, B&B vol liefde. De emoties lopen hoog op bij Paul, ja. En Nederland met vakantie, die sluit de avond af. Dan Sint Willibord, het mirakel van Brabant. Een reality show in Willibord verdrijven Corrie en Adrie Geesten. Ja, en of dat lukt. 1 en 2 vandaag erachteraan en 24 hours in de ER. Op SBS 6 de bondgenoten. Een spelcyclus lang hebben de bondgenoten elkaar hard nodig. Dan de Oranje Zomer met Helene Hendricks. Hart van Nederland erachteraan en shownieuws sluit de avond weer af. Op SBS 9 wordt hij al geholpen. Een reality show. First Man, een film en die duurt de hele avond lang. Dan The Rookie op Net 5, een misdaadreeks. Dat duurt tot 9:45. En dan hebben we Station 19. En die treedt toe als brandmeester bij de kazerne. Dan en Chicago Fire sluit de avond af. Om 8:00 op Veronica The Big Bang Theory. En dan twee films. A Million Ways to Die in the West, een western. En To Tuxedo, een comedyfilm. Jimmy Tong is een privéchauffeur van superspion Clark. En of dat leuk is, gaat dat bekijken. En dit waren ze dan de programma's.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Hier alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Dus welke kleur heeft het legendarische monster Shrek in de gelijknamige actiefilms, animatiefilms trouwens? Felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen of is dat paars? Dus welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in het gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw, is dat knalgeel, is dat moerasgroen of is dat paars? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Dus studio@excellentfm.nl, daar moet je eventjes alles naartoe sturen. Je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk... Maar het belangrijkste is natuurlijk de antwoord op de vraag van vandaag. Want welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen? Of is dat paars?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: En u luistert nog steeds naar Radio Excellent, want we gaan door met de films van vandaag. Ontdek de kracht van verhalen op de meeslepende manier. Of je nu liefhebber bent van epische avonturen, hartverscheurende romances of bloedstollende actie, onze bioscoopagenda heeft voor elk wat wils. Van blockbusters die de grenzen van de verbeelding verleggen tot intieme meesterwerken die je raken tot in het diepst van je ziel. We hebben het allemaal voor je geselecteerd. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We hebben de Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar Prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Leuke film. Ik heb hem trouwens gezien met mijn kleinkinderen. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal is het sterrenstelsel opereren nog verspreide imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen, waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco. Rutger, Thomas en hun hond Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Ja, wat gek. Al snel blijkt het geen toeval te zijn, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas het mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In de race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en de andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda van vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier bij.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar

0: Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan somatische wellness doen. We luisteren naar je lijf. Het gaat over gezondheid, gaat over sport en stressmanagement. Vroeger ging je naar de sportschool om jezelf helemaal af te beulen. Zweten tot je erbij neervalt. Loodzware gewichten tillen. En de volgende dag vergaan van de spierpijn. No pain, no gain was het motto. Maar als je de fitnesstrends bekijkt, zien we dat ze de harde aanpak massaal achter ons laten. De grote modetrend in de wellnesswereld is op dit moment somatische wellness. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent simpelweg sporten en bewegen vanuit je gevoel. Met de focus op je zenuwstelsel. In plaats van je lichaam nog meer stress te bezorgen met een loodzware bootcamp, kiezen we nu massaal voor rustige, functionele bewegingen. Denk aan ademwerk, pilates of gerichte oefeningen om spanning in je nek en schouders los te laten. We hebben namelijk ontdekt dat onze mentale stress zich opslaat in ons fysieke lichaam. Al die uren achter de computer en die volle agenda zorgen voor een constant alert zenuwstelsel. Door heel bewust en rustig te bewegen, vertel je je hersenen dat het veiligst is dat je mag ontspannen. Dat het niet meer om hoe je lichaam eruit ziet in de spiegel, maar om hoe je lichaam voelt. Minder presteren, meer voelen, een hele trend als je het mij vraagt, waarbij je uiteindelijk zonder schuldgevoel een versnelling terug mag schakelen. Doe jij al mee aan deze zachte revolutie of zweer je toch bij zware gewichten? Laat het me weten, stuur dat eventjes op naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl met hoe jij hier tegenaan kijkt. Dus ga je ook somatisch wellness doen of laat je je lichaam nog helemaal afbeuken? Laat je het me weten via studio@excellentfm.nl.

0: Excellent! Rob Holland! Ja! Hollands Muziekpaleis!
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. Dan neem je mee bij muziek aan de reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. De Star Wars lichtzwaard van Luke Skywalker voor een recordbedrag geveild. Een lichtzwaard, lightsaber, dat Mark Hamill gebruikte in zijn iconische rol als Luke Skywalker in de Star Wars filmreeks, is voor een recordbedrag geveild. Volgens Heritage Auctions inwisselde het reliquie voor bijna 3,3 miljoen euro van eigenaar. Het bewuste lichtzwaard werd onder meer gebruikt in de onder fans beroemde scène uit Star Wars episode 5, The Empire Strikes Back uit 1980. Daarom neemt Luke Skywalker het op tegen de slechterik Darth Vader, die zijn hand afhakt alvorens te onthullen dat hij de vader van de held is. Joe Madena en Heritage Auctions noemde het lichtzwaard een van de belangrijkste nog bestaande Star Wars objecten. Het is afkomstig uit de emotionele climax van The Empire Strikes Back. De scène die een voor de meest onvergeten momenten uit de filmgeschiedenis opleverde. Zanger Rob en Danielle gaan nooit op vakantie. Waarom 10.000 euro's uitgeven als thuis ook altijd vakantie is? Terwijl veel Nederlanders de koffers inpakken voor de zomervakantie is er ook een groep die het helemaal heerlijk vindt dat allemaal aan zich voorbij laten gaan. Ze kiezen voor een zomer in eigen huis en tuin niet uit noodzaak, maar uit overtuiging. Want waarom zou je vertrekken als je thuis precies vindt wat je nodig hebt? Rob Zorn en Danielle laten zien dat je voor een geluksgevoel niet ver hoeft te reizen. Kaarsjes en een vuurschouw aan, tv naar buiten en een happie en een drankie op het vlonder van de woonark. Blijer maak je Rob en Danielle niet tijdens een Hollandse zomeravond. Nederland is verschrikkelijk mooi, zegt Rob. Als ik hoor dat mensen zo 8 tot 10.000 euro uitgeven aan hun zomervakantie, denk ik, ik zet het geld liever in mijn huis dan behoud je. Al kan het me wel goed voorstellen dat je op uit wil als je op een flatje woont. Ja, en dat was het entertainmentnieuws voor vandaag.

En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen en dat is donderdag 23 juli. Woeste Grond op NPO 1. Een drama. Brit wordt wanhopig wanneer ze een avond thuis moet blijven. En dan was je naam 8 uur. Dan het gevoel van de vierdaagse achteraan. De keuringsdienst van waarde om 5 over 9. De NOS de avondetap. Tappen over wielrennen natuurlijk. En goedenavond, Nederland sluit daar de avond weer af. Dan hebben we 7:50 wildernis onder water. Regen is zoet, maar het is het schoon. Ja. Macronada's, zwarte haren, donkere ogen. En dat wordt er een reportage van gemaakt. Sembla, 9:15. NOS Nieuwsuur om 10:00. Om 10:50 Adieu, een religieus praatprogramma. En van boerenkool tot karkuma, leuk programma. Dan hebben we om 7:30 hebben we de First Dates, de Beach Club. In de Beach Club hoopt Joe dat zijn unieke humor eindelijk gesnapt wordt. De slimste mens België komt er achteraan om 8:30. Dan Wildlife om 9:50. En nog één keer Fit om Pounds om 10:30. Dan Ik weet er alles van op RTL 4, B&B vol liefde. De emoties lopen hoog op bij Paul. Ja. En Nederland met vakantie, die sluit de avond af. Dan Sint Willibord, het mirakel van Brabant. Een reality show in Willibord verdrijven Corrie en Adrie Geesten. Ja, en of dat lukt. 112 vandaag erachteraan en 24 hours in de ER. Op SBS 6, de bondgenoten. Een spelcyclus lang hebben de bondgenoten elkaar hard nodig. Dan de Oranje Zomer met Helene Hendricks. Hart van Nederland erachteraan en Shownieuws sluit de avond weer af. Op SBS 9 wordt hij al geholpen. Reality show. First Man, een film en die duurt de hele avond lang. Dan The Rookie op Net 5, een misdaadreeks. Dat duurt tot 9:45. En dan hebben we Station 19. En die treedt toe als brandmeester bij de kazerne. Dan en Chicago Fire sluit de avond af. Om 8:00 op Veronica The Big Bang Theory. En dan twee films. A Million Ways to Die in the West, een western. En toe Tuxedo, een comedyfilm. Jimmy Tong is een privéchauffeur van superspion Clark. En of dat leuk is, ga dat bekijken. En dit waren ze dan de programma's.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is De Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.